0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.
2: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
3: Je luistert naar... De Vlees.

morgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders, soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

ben er amper op bedacht. Krimpt mijn hart ineen als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks aparts.

samen alleen. Weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel en jij op de bank. Of in de Jordaan met de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: 5 uur. Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders, soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Vlees.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten.

0: gedeelte. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar... De Flevo's.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett.

0: die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

samen alleen. Weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel en jij op de bank. Of in de Jordaan met de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus zal beweren. Music is the medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

0: Hallo allemaal. Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren naar de Soul Medicine. Ik ben Jan van Heunen en tot de 10 uur bij u met heerlijke soul muziek.
1: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren naar de...
0: Oh, ik hoor mezelf terug.
1: Ik ben Jan van
0: Heunen. Eventjes uit. Zo. Dit gaat beter, denk ik. Ja, het is weer 8 uur, vrijdagavond. Soul Medicine, Jan van Heunen en heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen of in-ears. We begonnen dit uur, zoals gewoonlijk, met een nummer van James Brown. One Day Will Come. En dat hoorden jullie Solomon Burke met Baby Please Don't Cry. We gaan tot 10 uur door met heerlijke muziek. Dat doen we ook met de Braxton Brothers featuring Ledisi en Monet. Met het nummer Better Than Nothing.

Made to Love. Dat was Patty Austin. Goed, Esmee Denters is geboren op 28 september 1988 in Arnhem. Ze is een Nederlandse zangeres. Zij werd ontdekt door haar zelfgeplaatste zangfilmpjes op de website YouTube. Denters woonde tot haar 15e in Westervoort nabij Arnhem en verhuisde daarna met haar moeder en zus naar Oosterbeek. Zij volgde de HAVO in Arnhem, de HBO-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening in Nijmegen heeft ze onderbroken. Bekendheid door YouTube? Ja, op 25 augustus 2006 maakte Denters een kanaal aan op videowebsite YouTube. Op die website plaatste zij meerdere filmpjes van zichzelf waarop ze liedjes zong. Veelal covers van andere popsterren, maar ook enkele van haarzelf. Verschillende mensen reageerden vol lof over haar zangprestaties en verschillende platenmaatschappijen melden zich bij haar in het begin van 2007. Ze koos uiteindelijk voor een contract bij Tenman Records, het label van Justin Timberlake. Hier is Esmee Denters van het album Out of Here, The First Thing.

Of speciaal verzoek van Harriet van Eulen voor het verzorgend personeel en alle mensen die ziek op bed liggen. Was dit Comeback van het album Love is on the Way van Luther Vandross. Sam Cooke, artiestennaam van Samuel Cooke, was een Amerikaanse gospel- en rhythm and blues zanger en burgerrechtenactivist. Sam Cooke werd geboren in Clarksdale, Mississippi, maar verhuisde al snel met zijn ouders naar Chicago, waar zijn vader priester werd bij de Church of God in Christ. Eerst met familieleden en later met de Highway OC's zong Cooke gospel, tot hij werd gevraagd de opvolger te worden van R.H. Harris bij de legendarische soul Stirrers. In 1956 bracht Sam Cooke zijn eerste popsingle uit. Hij deed het onder de naam van Dale Cooke. En zijn eerste grote hit had hij met You Send Me en vele hits volgden. Van het album Hit Kid is dit You Were Made For Me, Sam Cooke.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Ja, ze zei het al, hè. We're all the same van het album The World Could Change, Lila Zoe. Marion Meadows is een Amerikaanse jazz-saxofonist en componist, voornamelijk in smooth jazz. Hij werd geboren in West Virginia en groeide voornamelijk op in Connecticut. Zijn eerste album als leider was For Lovers Only in 1990. Hij heeft verschillende andere commercieel succesvolle publicaties gehad, aanzienlijke bekendheid op de jazzradio en heeft internationaal getoerd. Van het album Next to You is dit Marion Meadows met It's Alright Now.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Ja, dat waren dus achtereenvolgens My Way van Frank Sinatra, Rainbows Are Back in Style van Dean Martin en Sit Down, You're Rocking the Boat van Sammy Davis Jr. in het kader van de Rat Pack. Ja, dat kunnen we natuurlijk allemaal mee zingen, hè? My Way, hartstikke mooi groot nummer. Goed, het eerste uur zit er alweer bijna op en we gaan op naar het tweede uur en dan gaan we na 9 uur met u verder. En dat doen we dan na het nieuws. Dus tot straks na het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

0: De opkikker van de maand.
1: Wat gaan we doen?
2: Manhattan.
1: Manhattan?
2: Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtige telefooncellen.
1: Tenminste,

0: Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. En net hoorden jullie de opkikker van de maand mei. Jan Rot en Marjolein Meijers. En we begonnen deze uitzending, het tweede uur, met If You Don't Think van Aretha Franklin. Dan is het nu tijd voor...
1: Flevo Verzoekplaat.

Ja, er waren twee verzoeken. Ik zag elkaar. De eerste was Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. En die was aangevraagd door Thea Wilson. Speciaal voor mij. Ja, echt voor mij. En mijn zwager Willem. Want wij zijn bijna nog wel een beetje gek op een glaasje whisky. Vooral als we op vakantie zijn. En dat gaan we binnenkort weer. In de maand juni zijn we weer een week hier met z'n allen weg. En dan wordt er weer aardig wat whisky gedronken, denk ik. En de tweede was van onze grote vriend Renger Willemsen. En die vroeg My Guy van Mary Wells. Goed, gaan we verder met Barrel House. Barrel House bestaat sinds 1974. In 1975 verscheen het titelloze debuutalbum. Er volgden nog 5 albums, waaronder het livealbum Hard to Cover. Dat werd opgenomen in de Melkweg in Amsterdam. Begin jaren 80 ging de band uit elkaar. In 1993 is er een begin gemaakt met een nieuw optredens in de originele bezetting. Nieuwe cd's met nieuw werk werden opgenomen. Hun laatste cd, Almost There, werd uitgebracht in september 2016 en in juni 2017 bekroond met een Edison. Het publiek koos deze uit 8 genomineerde cd's. In 2024 neemt Barrel House het hele jaar afscheid onder de noemer Geen podium te klein, geen festival te groot. Sinds 1974 speelt Barrel House in dezelfde bezetting. Eind december 2024 zou de band definitief stoppen. Maar de optredens die in de herfst van 2024 werden uitgesteld, worden in 2025 alsnog gespeeld. Deze optredens worden gespeeld zonder Guus Laporte. Barrel House is dit met Tell Me More.

Sessa stera, sono qui, Nicky, Nicolai e Stefano Di Battista. Per l'album Mille Bolle Blu. Earth, Wind & Fire, ook wel EWF genoemd of The Mighty Elements of the Universe, is een Amerikaanse band die soul, funk, jazz en disco muziek maakt. En ook verschillende muziekstijlen combineert. Met prominente rollen voor percussie, blazers, kalimba, bas en zang. De band werd in 1969 in Chicago opgericht door Morris White. De band was vooral in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw populair. EWF toerde door Zuid-Amerika en deed daar inspiratie op voor All in All, dat in november 1977 uitkwam en dat de hits Serpentine Fire, Jupiter en Fantasy voorbracht. In Amerika leverde het drievoudig platina op en twee Grammy Awards. Van het album, niet die twee eerste, maar Love's Holiday, Earth, Wind & Fire.

de prachtige So Amazing van Luther Vandross, het album Give Me The Reason. Kieran Melul is geboren 24 mei 1978, is beter bekend als Rose. Ze is een Franse zangeres, songwriter, auteur en componiste. Na haar rechtenstudie werd ze lerares op de Joodse Merkas Or Jozef School in het 19e arrondissement van Parijs, voordat ze de muziekwereld instapte. Ze brak door in 2006 met de single La Liste, gevolgd door een gelijknamig album. Haar carrière kreeg een boost toen de Franse zanger Alain Souchon haar uitnodigde om in 2006 het voorprogramma te verzorgen in L'Olympia de Paris en in Zenit de Paris. In 2007 begon ze aan haar eigen tournee en trad ze op in La Cigale, een tweede keer in het Olympia en tijdens het eerste deel van het concert van haar echtgenoot Balcé en in Montreal in 2008. Hier is Rose met Je M'ennuie.

Ja, dat was We've Got a Good Thing Going. Michael Jackson van zijn allereerste soloalbum Ben. Gaan we gauw verder met het volgende. 3 van 1.

In het kader van 3 voor 1 waren dat achtereenvolgens Killing Me Softly with This Song, Feel Like Making Love van Roberta Flack en Roberta Flack samen met Peebo Bryson, Tonight I Celebrate My Love. Goed, 2 uur zomer is in, zitten er alweer op. En het is tijd om te gaan. Ik hoop dat je ondanks alles toch genoten hebt van hetgeen wat ik gedraaid heb. Het was mij weer een waar genoegen. Het gaat u goed.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Goedemorgen, zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Ja, en toen moest ik wat indrukken natuurlijk. Hè?
1: U luistert naar de Flevozieke Omroep.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
0: Het is weer zo'n dag, hè?
2: Ja, dat wordt zo'n dag.
0: Het is weer zo'n dag. Ja. Ik vergeet gewoon de knoppen in te drukken en ik vergeet gewoon dat er ook een eind aan plaats zit. Het schiet allemaal niet op, natuurlijk. Goed, maar het is wel even over tienen. Dat, dat verandert niet.
2: Mooi.
0: Deze ochtend. En jij zit een beetje in de kelder, heb ik het idee.
2: In de kelder? Dan zit heel dichtbij.
0: Ja, maar toch.
2: Ik heb geen idee wat je aan het doen bent.
0: Nee, heb ik het weer gedaan.
2: Ja, jij bent de geluidstechnicus.
0: Die dus. U nu hoort is Jan van Eunen. Aan de andere kant zit Joop Veniga en ik ben
3: Peter Bakker. Zit ik ook in de kelder?
0: Nee, jij niet.
3: Nee, dacht ik al.
0: Nee.
2: Nou, fijn.
3: Maar hij is wat later binnengekomen. Misschien ligt het daar.
0: Ah, dat zou kunnen, ja. Dat het daar een beetje aan ligt. Maar goed, even over tien en we gaan samen met u wachten op de dokter. En met z'n drieën dus. Ik heb net al de namen genoemd, dus u weet wie we zijn.
2: We gaan ook in blokjes van drie gaan we de plaatjes draaien.
3: En zeer gevarieerd.
0: Ook dat nog.
2: Ook nog gevarieerd.
0: Zal ik hem nog wat zachter zetten? Dan hoeven we het niet zo over weten.
2: Hij wordt wakker.
0: Wekie wekie, zijn shining.
2: Ja, nog wel.
0: Ja, nog wel, ja. En misschien dat ook zo blijft. Dat weet je maar nooit.
2: Nee, zo is het.
0: Goed, King Cotton was de eerste van Henry Mancini en zijn orkest. Het was een mars, zoals altijd. Oh. Aan het begin van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Tot 12 uur bij u, hebben we ook al gezegd. In blokjes van drie hebben we ook al gezegd. Gevarieerde muziek hebben we ook al gezegd.
3: 11 uur stoppen we eventjes voor het nieuws.
0: Oh ja.
3: Dat hadden we nog niet gezegd.
0: Dat hadden we nog niet gezegd.
3: Daarna zijn we weer terug.
0: En daarna zijn we weer terug.
3: Wat een gezelligheid hier.
2: Jongens. Laat maar alsjeblieft gaan beginnen nu.
4: De opkikker van de maand.
5: Lawrence Hart, Richard Rodgers.

0: ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig, hè?

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: You make me feel brand new van de Stylistics. In één keer goed. Daarvoor hebben we geluisterd naar Jolene van Dolly Parton. En Jolene van Dolly Parton, dat was een lied dat opgenomen werd in 1973. En werd uitgebracht op een single en later uitgebracht op een gelijknamige album. En het is een wereldhit geworden.
1: Ja.
0: Van Dolly.
1: En het is door vele mensen ook weer opnieuw op de plaat gezet.
0: Zeker.
1: Waaronder ook door haar samen met, hoe heet die Italiaanse rockband?
2: Maneskin.
1: Maneskin.
2: Maneskin.
1: Ja. Is het ook nog gedaan.
2: Ja. Ja. Dat klopt.
0: Het schoot werd voorbij.
1: Wat schoot er voorbij? Oh, je belletje hier.
2: En er is, en er is natuurlijk ook nog een antwoord opgegeven op dat Jolene.
1: Ja. Ja, er is ook nog een antwoord. Ja, er is een Nederlands nummer.
2: Ja.
1: En die vertelt dat Dolly niet bang hoeft te zijn, want ze pikt de man niet.
0: Oh.
1: Ja. Ja. Maar ja, die kan ik niet vinden.
0: Jammer. Dat is jammer.
1: Hij is er wel. Goed, daarvoor hadden we ook nog de opkikker van de maand. En dat is deze keer Jan Rotte samen met Marjolein Meijers. Marjolein Meijers en... Die bezingen Almere.
0: Ja, leuk plaatje is dat.
1: Wel hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ben niet chauvinistisch, maar ik vind het wel een leuk plaatje.
1: Nee, ja, ik heb er ook niks mee. Ik woon er al bijna 40 jaar, maar daar valt het wel mee. Oh. Hey, we gaan dit doen.
3: Tienertour van de...
1: We gaan op tienertour. En we beginnen deze keer in Limburg. Dan gaan we via Brabant naar Zeeland.
0: Nou, goed voor elkaar.
1: Zo is het. Hier zijn ze.

0: Ja.
1: Ja,
0: je moet wel opletten natuurlijk. Jongen. Het is allemaal zo snel afgelopen, die plaatjes.
1: Ja.
0: Lijkt het wel. Maar dat komt omdat wij natuurlijk op de achtergrond ook een beetje bezig zijn met van alles en nog wat.
2: Ja. Met de rest van het programma.
0: Met de rest van het programma. Ja. Dus we deden weer even een rondje dialect. En we begonnen met Limburg. Rowan Hersen natuurlijk, met Ballades en Beer.
2: Nou, misschien is het wel leuk voor je verder gaat om te zeggen dat Rowanese, dat het een hele oude naam is.
0: Oh ja?
2: Ja, die dateert, de naam van de band is een verwijzing naar Christian Hezen. 1847.
0: Oké.
1: Bijna goed.
0: Bijna goed.
2: Ja. Een nogal zonderlinge dorpsfiguur uit Amerika. Amerika in Limburg.
0: Amerika
2: in
0: Limburg, ja.
2: Ja. Deze legendarisch geworden persoon had een iets wat vreeswekkend uiterlijk en een niet onbesproken verleden. Hij kreeg de bijnaam Rowan Hersen, vrij vertaald Ruig Hezen, die door de band later werd overgenomen onder meer omdat het goed bekte.
0: Nou, ja.
2: Prima verhaal.
0: Ja, zeker.
1: Prachtig verhaal.
0: Dan weten we ook eens een keer waar dat vandaan komt, Rowan Hersen. En daarvoor hadden we de WC Experience uit Brabant. Dat krijg je wel als je een hoop bier op hebt of hetgene wat ze daarna doen. Hè? Ontstoken zelf je never. Dan zie je vanzelf een piepo in de kliko.
1: Zo is dat.
0: En ontstoken zelf je never uit Zeeland van de Schrompen. Nou, dan hebben we dat rijtje ook weer gehad. En dan is het nu tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Binnengekomen via de app.
1: Ja.
0: Van Renger. En die vroeg aan... Put your head on my schouder. En die hebben we niet.
2: Put your head on my
0: schouder. Maar dat is natuurlijk die... die hoe heet dat? Die autocorrect. Daar kwam ik later achter. Dus is het Put Your Head on My Shoulder van Paul Enka.

0: vergelijkt met vorige week is het wel ijskoud natuurlijk. Hè?
1: Ja, het viel een beetje tegen. En dan zei Klaas, met de uitzending, dan krijgen we regen.
0: Oh ja?
1: Ja, twee uur lang. Ja. Okay. Volgens het plaatje dan. Hè?
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken.
2: Ja, het ziet er nu inderdaad al dreigend uit. Dus wat dat gaat, kunnen ze wel eens een keer gelijk hebben.
0: Ja. Nielsen in ieder geval met ijskoud.
2: Ja.
0: Als derde in het rijtje van drie. Dat komt goed uit, hè, was de laatste.
1: Ja.
0: Want anders gaan we nog niet praten. En adios amigo van Jim Reeves zat daarvoor. En daarvoor Put Your Head on My Shoulder. Die voor iedere luisteraar gedraaid is. Met name voor Renger.
2: Ja.
0: Toch?
2: Inderdaad.
0: Want die vroeg hem aan.
2: Ja.
0: Paul Enka. En dan gaan we nu naar het volgende ding. En dat is ook weer een...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Harriet.
2: Ja. En het valt me mee dat ze van hem heeft aangevraagd en niet van Luther Vandross.
0: Oh, ja, die kan ook.
2: Ja, die kan zeker ook.
0: We kunnen hem ook van Frank Sinatra of ook, van Richard and Adam of van Bill Devo.
2: Nee, maar Luther Vandross, dat is wel de grootste favoriet. Ja? Zijn we trouwens een keertje live geweest, hè, toen hij nog leefde.
0: Oh ja?
2: Ja. Okay. Wat een geweldige zanger was dat. Ongelooflijk goed.
0: Ja. Ja. Maar we gaan het niet draaien van Luther Vandross. We gaan het draaien van Josh Groban. En het heet The Impossible Dream.

0: vind het een hele mooie uitvoering met het Royal Philharmonic Orchestra.
1: Ja, hè?
0: Ja, echt een hele mooie uitvoering.
1: Het is echt goed gedaan.
0: Zeker.
1: Door die mannen. En dat kunnen ze nou weer wel, hè?
0: Dat kunnen ze zeker wel, ja.
1: Nou, ze hebben met een hele hoop artiesten hebben ze dat gedaan. Ook met overleden artiesten met name.
0: Ja.
1: De Carpenters onder andere. Elvis Presley, niet te vergeten.
0: Zeker.
1: Roy Orbison.
0: Ook nog.
1: Johnny Cash dus. Want die hoorde u net met The Ring of Fire. En daarvoor de bromt wat. Het bromt hier. De bromt wat. Maar goed. Ray Ellis zat daarvoor met Let's Get Away From It All.
0: Ja.
1: Dat is een tune van een oud verzoekplaat.
0: Muziek
1: terwijl het werkt. Bij Veronica. Ja. Ja. Van destijds. Ja. En daar weer vorig hadden we Josh Groban en The Impossible Dream. Waar we achter dat daar heel veel...
0: Er zijn heel veel uitvoeringen van.
1: Uitvoeringen van zijn.
0: Ja.
1: Allemaal wel een klein beetje rustig. Dus we moeten eens een momentje uitkiezen. Misschien van de winter. Is dat wel leuk?
0: Misschien wel.
1: Om dan dat als eerste in de tweede uur te doen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Moet je even uitleggen waarom.
0: Ja. Waarom?
1: Ja.
0: Nou, daarom.
1: Nee, omdat we in de tweede uur altijd beginnen met een cover.
0: Oh ja, dat is zo. Dat daarom dus.
1: Daarom dus. Moet ook alles voorzeggen.
0: Ja, Jezus.
2: Je moet wel alles weten.
0: Ik moet alles weten.
2: Nou, het is echt niet normaal.
0: Nee, ik weet niet alles.
2: Je weet niet alles. Wat jij niet weet, dat weet hij weer.
0: Ja, maar daarom vullen wij elkaar zo goed aan. En we hebben jou even
2: Absoluut. Nee, ik geniet ervan. Jullie vullen elkaar aan en ik geniet ervan.
1: Dames en heren, liefde doet pijn. Ja. The Everly Brothers. Oftewel, love hurts natuurlijk.

0: we vinden hem wel.
1: Ja, dat was er, hè? Milene van der Smissen.
0: Ja.
1: Met het antwoord op Dolly.
0: Oh, Dolly. Dolly heette dat ding gewoon.
1: Ja.
0: En ze zei dat ze Jolien heette. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, het heet gewoon Dolly.
0: Dolly, hè?
1: Dat ze gewoon van Jolien moet blijven houden. Nee, dat
0: maakt het niet uit. Maar,
1: het wordt heel ingewikkeld nu.
0: We gaan even op naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, zo is het.
0: Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja, zeker.
0: Tot zo.
2: Tot straks. Koffie drinken.
0: Ja, lekker.
2: Maar zo. Ja.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Goedemorgen, zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Zo, daar zijn we weer. Maar waarom hoor ik mezelf terug? Omdat ik het knopje verkeerd heb staan.
2: Ah, kijk.
1: Dat heb je soms al eens.
2: Ja, nee. Dat gebeurt, hè. Ja.
1: We zijn er weer met z'n drieën. Tweede uur tot 12 uur. Ik denk, nou ga ik alles goed doen in één keer.
3: Ja,
1: dan heb ik weer zo'n knopje. Dan denk ik van, waarom hoor ik mezelf nou in één keer weer terug?
2: Nee? Houd de boel levendig, joh.
1: Ja, dat zullen we maar omhouden dan. Hé, hey, we zijn inderdaad weer begonnen met een cover van Don't Let Me Be Misunderstood. Wat origineel van, hoe heet ze is nou? Nina Simone is. Toch?
3: Nina Simone?
1: Nina Simone, toch? Die is toch origineel?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja, ja.
1: Dat zei ik toch?
3: Ja, dat zei ik ook.
1: Ja, nee, je zit er zo vragen aan te kijken. Zo van, wat loop jij nou eens om te...
3: Nee.
1: Dit was Juliana Aquino.
3: Mooi.
1: Nooit van gehoord.
3: Nee, ik ook niet, maar het klopt wel heel lekker.
1: Ja, het is wel lekker zwoel.
3: Ja.
1: Dus tot 12 uur nog bij u. Joop Venninga, die zit tegenover me. En Jan van Eunen zit tegenover me.
3: En jij bent Peter Bakker.
2: Ja. Die zit tegenover ons.
1: En die zit tegenover
2: ons. Ja, gezellig, jongen.
1: Gelukkig zit er een glasplaat tussen.
3: Ja. En dat hij nog zit, die glasplaat.
1: Ja, dat wel. Ja, moet niet daarmee zingen.
3: Nee.
1: Anders gaat het fout. We gaan maar gelijk door naar het volgende. Hè?
4: 3 dan 1. Met deze keer
1: Elton John.
3: Ja, en mag ik wat over vertellen eerst? Of gaan we eerst draaien? Wat wil je?
1: Dan maar eerst even gaan draaien.
3: Ja, dan gaan we draaien. Dan doe het als de 3 afgelopen zijn.
1: En dan vertel je.
3: Nou, dat mag je ook doen, want ik heb voor jou klaargezet.
1: Oh, hier zijn ze.
2: Dat is mooi.

0: Ja, ja. Helemaal hoor.
1: Ja, oh nee, ik zat op jou te wachten.
0: Dat was, oh, wacht. Dan kunnen we deze voldoen, hè?
2: Hey Joop, vertel het maar.
1: Nou, dankjewel. Dat gaan we dan doen. Dat was Elton John met... Ik kan niet het eerste nummer terugzien.
0: Your Song.
3: Ja.
1: Oké, en daarna I'm Still Standing en Club at the end of the street.
3: Ja.
1: Elton Hercules John. Eigenlijk moeten we zeggen Sir Elton Hercules John. Geboren als Reginald Kenneth Dwight. Is een Brits popzanger, componist en pianist. Hij heeft meer dan 300 miljoen platen verkocht en is daarmee een van de best verkopende artiesten aller tijden. Your Song. De muziek is geschreven door Elton John zelf. De tekst is van Bernie Taupin. En het nummer verscheen op zijn tweede album Elton John in 1970. En heeft hij onder andere ook nog I'm Still Standing. Is afkomstig van het 17e studioalbum Too Low for Zero uit 1983. Over de betekenis van de single doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou Elton John met het nummer willen laten weten nog steeds relevant te zijn in de popwereld. Terwijl de tekst over een man gaat die zijn zelfvertrouwen teruggewonnen heeft na een pijnlijke echtscheiding. Nou, mooi verhaal.
0: Ja.
1: Ik vond hem altijd wel prettig om naar te luisteren, ook eerlijk gezegd.
0: Nog ja, dat is wel een leuke plaatje. We hebben het er net over gehad toen ze draaiden, die 3-in-1. 3-van-1 moet ik zeggen, die 3-in-1. Want dan zou het gestolen zijn. Dus toch, dat maakt niet uit. Dat heeft niet echt hele grote hits gehad hier in Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Het is niet echt dat je zegt van dat zijn nou knijters van hits geweest die de eerste plaats stonden.
3: Alle LP's die verkochten wel hartstikke goed.
0: Ja, maar dat blijkt ook wel. Ja. Ik bedoel, hij heeft gewoon heel veel verkocht. Nou, tot zover dus. 3
1: Hij heeft ook nog een aparte cd gemaakt van het overlijden van Diane.
0: Ja, de Candle in the Wind. Ja. Een nieuwe versie daarvan gemaakt.
3: 1997 praten we er alweer over. Ja. Dat is echt niet te geloven. Nee. Had die tijd gehad, hoe snel het allemaal gaat. Ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Vind je het knap dat je 1997 weet?
3: Ja, maar dat was voor ons een mijlpaal. Okay. Want ik had toen die, in 1995 ben ik met mijn winkeltje begonnen in Amsterdam-Noord, Steenwinkel. Ja, en dat was natuurlijk 1997. Dat was echt gigantisch wat we daarvan verkocht hebben. Dat wil je niet weten.
1: Ja,
3: ja, met dozen tegelijk moest ik ze bestellen. En er zitten er 100 in een doos, hè?
1: Ja.
3: Als je dat bestelt. Dus dat gaat onvoorstelbaar.
1: Maar dat is ook een mooi cd'tje.
3: Zeker, ja, zeker.
0: Ja, mooi nummer. Een cd'tje weet ik niet, want dat heb ik nooit gehad. Met nummer wel.
1: Nou, jij bent toch begonnen met een platenspeler met twee boksen?
3: Nee, daar ben ik mee begonnen.
1: Nee, jij hebt één boks?
0: Één boks, ja.
3: Ja. Okay. Ja. Nee, ik had al een stereo.
0: Een blauwe, dat weet ik nog wel, met een witte arm. Hey, maar we zijn weer heel lekker lang aan het praten. En het is eigenlijk wel tijd voor wat muziek weer.
3: Ja, dat lijkt me hartstikke goed.
0: En dan ook deze.
4: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Tante Smartie voor iedereen die het maar horen wil. Hey? Het wonderschone Ben van Michael Jackson.

0: Nou, dan moeten we ons zeker wat teleurstellen, toch?
1: Dat is waar, maar als je zo vaak moet zeggen van ik wil niet dat je weggaat, dan ben je er toch ook wel een beetje klaar mee als je toch de zin doordrijft. Of hij.
0: Ja.
1: Dan laat je hem gewoon los.
2: Maar ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, wij willen niet dat de luisteraar weggaat.
1: Nee, dat zonder meer. Nee, dat zonder meer. Maar ja, daar gaat het liedje niet over.
2: Gaan het nou weer over.
0: Ja, wij gaan zo meteen gewoon weer naar 12.
2: Ja, wij wel.
1: Ja.
2: Doei. Danilo Kuijters en ik wil niet dat je weggaat.
0: Hoe kom je aan die plaat, Joop?
2: Ja, Joop, hoe kom je
1: eruit? Uit de lijst.
2: Uit de lijst.
1: Ja. Uit de lijst.
2: Uit de lijst. Ja, bij mij stond hij ook in de lijst. Daarom staat hij erin natuurlijk.
1: Nou, waarschijnlijk is dat dezelfde lijst.
2: Ja, maar jij hebt hem toch bedacht.
1: Ja, daar is het weer.
2: Ja.
1: Ja, nou, excuses.
2: Ja, dat maakt niet uit, joh. Het is best wel
1: ik hoop toch plaat. Dat de luisteraar er wel van genoten heeft.
2: Het is een mooie plaat, toch? Wat ook een mooie plaat is, is van Mort Schumann. En Le Lac Majeur, oftewel het Lago Maggiore. Dat weet ik maar heel goed dat zo is. En Ben zat daarvoor als verzoekplaat van Tante Smarty. Voor iedereen die het maar horen wil. Michael Jackson. Ja, een mooie plaat. Nee?
1: Ja, zeker.
2: Plaat over een rat maken en dat wereldwijd kunnen verkopen. Ik vind het knap.
0: Ja.
2: Ja.
0: Uiteindelijk schreeuwen we heel veel van die liedjes.
1: Hij heeft ook zijn naam mee, hè?
0: Hij
2: heeft zijn naam wel een beetje mee. We krijgen straks misschien, als we het nog redden, nog eentje met een heel klein, dapper Michael Jacksontje.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, dan gaat hij terug naar Indiana. we hebben weer een verzoekplaat.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is speciaal voor alle artsen.
2: Ja.
0: En het verzorgend personeel doen er ook maar bij meteen.
2: Uiteraard.
0: Allemaal te luisteren. En deze komt van Willem van der Horn. En dat is ook een zwager van mij, die woont in Amsterdam. En die had gevraagd naar dokter Bernard van Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder.
3: Flevo Verzoekplaat.

0: Red Red Wine van Neil Diamond. Weet je dat het gezongen werd om door mensen die rode wijn drinken, dat ze hun zorgen vergeten?
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wie zingen dat?
0: Dat heeft Neil Diamond beweerd.
1: Oh, maar hij heeft het zelf geschreven.
0: Ja. Misschien tijdens, hoe heet het?
1: Oh, dat die aan de rode wijn zat.
0: Ja,
1: aan
0: de pimpel was. Dat gaat makkelijk, want ik ben de rest vergeten.
1: Ja. We kennen het natuurlijk ook in de uitvoering van UB40. Die persoonlijk toch wel leuker is dan deze. Daar gaan we volgende keer weer een keer doen. Maar dit was dus het origineel van Neil Diamond. Daarvoor hadden we Abanda van Herb Alpert. En Dr. Bernard, het verzoekje van Willem. Voor alle doktoren en verzorgend personeel van Bonnie St. Clair en Ron Brandsteder.
0: Samen. Goed bedacht.
1: Wat?
0: Voor wie het is.
1: Ja, er is over nagedacht. Inderdaad.
0: Ja, absoluut.
1: Maar goed. Ik had hem beloofd, hè. Jonge Michael Jackson, samen met zijn broers.
0: Ja.
1: Jackson 5 heette ze
0: toen. Ben benieuwd.
1: En Going Back to Indiana, 1970. Toen was het nog een piepklein mannetje. Ja. Ja. Ja, luister maar.

0: Ja, Leo Sayer, wat mooi, hè?
1: Ja, die aardige krullenwol wil ik net zeggen.
0: Ja, hij heeft nog steeds die krulletjes, hè?
1: Ja, hij heeft nog steeds die krulletjes, ja. Ja.
0: En heel bekend geworden met Long Tall Glasses, hè?
1: Ja, onder andere. Oh. Wat was zijn eerste hit ook alweer? Die,
0: You Make Me Feel Like Dancing? Nee, dat was Long Tall Glasses. Dat was zijn eerste hit. Toen was hij dus verkleed als clown, toch?
1: Ja. Nee joh, dat heeft hij na de hand toch ook gedaan. Nog. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maakt ook allemaal niet uit. Leo zei in ieder geval met When I Need You. Daarvoor Paloma Blanca van onze eigen George Baker Selection. En Jackson 5 met de hele jonge Michael Jackson. Trouwens, we waren allemaal jong toen.
0: Nee? Ja.
1: En wij ook.
0: Nou.
1: Going back to Indiana. Ja, zo is het. Maar we zijn aan het eind gekomen van... Wij wachten op de dokter. We hebben het weer graag gedaan.
0: Ja, zeker.
2: Het was reuze gezellig.
0: Het was erg gezellig.
1: En ik hoop dat u het ook gezellig gevonden hebt. Blijf lekker luisteren naar de Flevozieke Omroep, want er komt nog zoveel moois voorbij. Waaronder ook lekkere non-stop programma's en gepresenteerde programma's. We gaan ze niet allemaal opnoemen deze keer.
0: Nee.
1: Nee? Nee. Gaan we gewoon niet doen. Gewoon lekker luisteren. En
0: ze kunnen op de website kijken en dan zie je het programma.
2: Ja, www.flevoziekomroep.nl.
1: Ja, en je kan ook bij de brievenbus, waar je ook de verzoekjes in kan gooien, kan je even de QR-codes scannen.
2: Ja, op de begaardegrond.
1: En dan kom je er ook. Dus, ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Ja, de mazzel.
2: Mazzel.
1: Ja, dat zou jij altijd zeggen.
0: Het gaat je goed.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Universiteit Leiden geeft twee eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. Drie jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen twee bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar worden dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

samen alleen. Weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel en jij op de bank. Of in de Jordaan met de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang.

Test. Drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend.

0: inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Buien, daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

fit? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne,

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks aparts.

samen alleen. Weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel en jij op de bank. Of in de Jordaan met de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Demonstreert onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Buien, daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden.

0: anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: mazzel en broog. Voor de hele...
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

0: huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig telefooncel.

0: Ja, dat was de opkikker van de maand bij Jan Rot samen met Marjolein Meijers Almere. En dan gaan we heel graag verder met het volgende. Want wij zijn Peter Bakker en ik ben Jan van Heunen. Hoe zeg ik dat nou? Zeg ik
1: het nee, jij goed. Bent Peter Bakker.
0: Je
1: zei het wel goed.
0: Gelukkig maar. Dus. En we zijn tot 10 uur weer bij u.
1: Ja.
0: Met heerlijke muziek vanaf de jaren 20 tot de vorige eeuw naar de jaren 20 van deze eeuw. En we gaan een heerlijke tijdreis samen met jullie maken. Dat doen we samen met de olifant in de tram. En Peter die is de bestuurder in dit geval en ik de conducteur. En praat alle eindjes aan elkaar.
1: Ja, die olifant is eventjes een plasje doen, denk ik.
0: Is die olifant een plasje doen? Nou, die komt ongetwijfeld de tweede uur alweer voorbij. Kijk, oh, daar is hij al. Dat bedoel ik. Hé, jaren 20 van de vorige eeuw. Zullen we dat gaan doen?
1: Ja, gaan we doen.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.
4: Toen ik een jongeling was van even 18 jaar, had ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar de dansvereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik stond daar met het meeste vuur tenor, of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar het voornaamste was dat niet, want zelfs bij het schoonste lied keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar gunst, als een broeder in de kunst.

meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, met wie ik wandelde in het landje, maar dat ik niet meer aan me denk, nu ik niet meer zing. Toen mijn stem versleten was en ik niet meer zong, en een andere zanger me uit haar gunst verdrong, moest ik aan mijn smart gewennen, ik leerde andere meisjes kennen, naar wier gunst ik met vernieuwde goede dong. Maar hoe lief, hoe schoon ze vaak ook zijn geweest, één

mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee wandelde in het laantje. Maar dat ze niet meer naar me kijkt, nu ik niet meer zing.

als ik nu later toch nog met een ander trouw. En dan 3600 trouwen, receptie hoog. Het zwarte jas, lang en kort, ooms en tantes, witte vorst.

ben uit. Ik lach mijn cocktails aan van zeven dranken. Geef geen duit aan wat ze zeggen. Ik laat me gaan. Ik ben uit en niet voor mijn verdriet.

corsair. Ik wil dansen tot ik niet meer kan. En al word ik er draaierig van, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt, het hindert niet.

0: voor geen andere, ik lach om iedereen. Ik wil gelukkig zijn. Ik weet van malligheid niet wat ik doe. Waar buigt mijn weg naartoe? Het hindert niet, het hindert niet.
1: Ja, dat was Josefina Johanna Fien de Lamar. Ze is geboren in Amsterdam en ingeschreven als kind van het 17-jarige revuemeisje Klasina Margaretha Klopper en een onbekende vader. En zij zong het nummer, ja, was het ook alweer?
2: Weet je dat niet?
1: Ik wil gelukkig zijn.
2: Ik wil gelukkig zijn.
1: Ja. En in 1920 begonnen we met Jean-Louis Pizuis, mijn eerste. En we blijven nog even een beetje Nederlandstalig, ook in de jaren 40. En dan doen we met Johnny and Jones. En Johnny and Jones, dat was een soort, ja, moet je dat zeggen, een jazzduo. En dat was Nol Arnold Simeon van Wezel en Max Salomon Meijer. Kannemassen. Het waren inderdaad ook Joden en die hebben ook de Holocaust mee moeten maken, helaas. En zijn er ook niet goed uitgekomen. Wel een mooi nummer. We hoeven niet te hamsteren.
3: De jaren 40.
1: Denk ik de...
4: Man, are you swinging? Wait a moment. Heb jij gehamsterd, Johnny?
5: Ik heb niet gehamsterd.
4: Heb jij niet gehamsterd? Nee. Wel, dat is maar goed ook, want er is nog reuze veel, man.
5: Zullen we het daar maar op houden?
4: Okie dokie.

0: Kareltje Verbrugge, oftewel Willy Alberti, was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht. Die zowel het levenslied als opera zong. En dat was 1948. Nee, 1958, sorry.
1: Ik wou net zeggen, ja, dat is toch wel heel lang geleden dan.
0: Ja, hij was toen wel al geboren hoor.
1: Ja, dat wel. Maar...
0: en volgens mij zong hij toen ook al, maar goed. 1958. We gaan gauw naar 1966 en doen we met ja, de allermooiste vrouw. Nou ja, dat zeggen ze.
1: Toen.
0: En nou, ik moet zeggen, ze is best wel heel goed gemaakt verder. Toch?
1: Ja, ze is goed verbouwd. Ja.
0: Ze is goed verbouwd. Ja. Ja. Als ze laat, ziet alleen niet meer of ze lacht of ze huilt. Maar goed, dat is wel anders. Maar we hebben het over Cher. Nee, Cher. En ze had in 1966 een groot hit met Bang Bang.
2: 60s. Ja.

Broeders Brouwer, die brachten ons naar 1972 met Rosalina. Het was een Nederlands trompetduo afkomstig uit Hierden, met een repertoire dat zich uitstrekt van populair, klassiek tot religieus. Het door Pierre Cartel ontdekte duo, bestaande uit de broers Rende en Henk Brouwer, 12 februari 1946, dat gaat allemaal niet nodig, was vooral in de jaren 70 en 80 tot 1998 van de 20e eeuw succesvol. Zij maakten samen met onder meer Ben Kramer en Jacques Herp deel uit van de Vader Abraham Show met diverse optredens in de Rotterdamse Ahoy. En trad regelmatig op in het programma Opvoertoeren van de Tros met Nederlandse taal muziek. Maar hun zongen daar niet bij, hun trompetten alleen maar. 1972 had ik het al. We gaan naar 1988 en dat gaan we doen met een heel mooi nummer. China in Your Hand van T'Pau. 80's.

0: Arno Kolderbrander. Ook een van die jongens die een Soundbus Show gewonnen hebben in 1995 en het niet helemaal gemaakt heeft.
1: Je was iets te vroeg hoor.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja, de microfoon stond er niet open. Dus
0: ja, maar dan moet je de microfoon openzetten.
1: Ja, maar je moet dan oplitten als het rode lampje gaat branden. Dan moet je er pas gaan praten.
0: Oh ja. Nou, dan ga ik het opnieuw zeggen. Arno Kolderbrander, ook een van die artiesten die ooit met de Soundbus Show hebben meegedaan en hebben gewonnen in 1995 was dat. En het niet heeft gemaakt, helaas. Maar wel een heel mooie stem heeft. En het nummer Hoop in 1996 is een prachtig mooi nummer dat hij uitgebracht heeft. En ook de hitparade gehaald heeft. En daarna is het stil geworden rondom deze jongen. En helaas ook niks meer geworden. 1996 gaan we gauw naar 2001. Ja, dat doen we met een heerlijk zomers nummertje. Want ja, het zonnetje schijnt nu nog. Dus het is nog een beetje zomers. Kussie, kanon.
2: Zero.
0: Bernal.

0: Ja, de prachtige samenzang van O'Gene Magic uit 2015. Goed, we gaan alweer naar de laatste van de top 100. Uit de jaren 20 tot jaren 20 nu. Nou, hoe heet het ook alweer?
1: De top 100. 100 jaar hits.
0: Oh ja, dat was
1: het. Zo was het. Niet de top 100. Nee, we gaan geen 100 platen draaien. Dat past niet, hè?
0: Nee, dat past niet. Nee. Zie je dat het mijn avond niet is?
1: Nee, het gaat wel een beetje minder, hè?
0: Ja, we zijn ook helemaal verkeerd begonnen eigenlijk.
1: Ja, ja, dat moeten we niet meer doen.
2: Nee. Alle support is er gewoon, hoor.
1: Ja, de support is er.
0: Ja, dat is er wel, ja. Maar goed, we eindigen dus met... Danny Vera en Marlon Pichel. Ja, en waarom? Omdat ik dit gewoon een geweldige goede plaat vind. Ik hoorde hem de eerste keer. En ik was meteen verkocht. Dat is weer zo'n hele grote hit. Die dan zomaar uit de lucht komt vallen in één keer. Toch?
1: Ja, ja, vind ik wel. Ja, dus we zijn aangekomen in...
0: 2026. En dat doen we met Danny Vera 20's. En Marlon.
1: Ja,
0: Marlon Pichel.
1: Weer jammer, hè?
3: 20's.
0: Try again!

Op speciaal verzoek van Henriette, Louis Capaldi met Before You Go. En deze was speciaal aangevraagd voor alle verzorgend personeel van het Levo ziekenhuis. En goed, net gezegd hebben, dan gaan we verder met het volgende item. En het volgende item is natuurlijk Cover Me. Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo ziekenomroep. Ja, ik heb dit keer gekozen voor Billy Joe Spears' Blanket on the Ground. Ja, en wie anders als Hapie en Hapie hebben daar een leuke Nederlandse versie op gemaakt. Ik heb alleen nog maar die foto 2.0, want die is in 2026 opnieuw uitgebracht. Billy Joe Spears'

0: Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram. Ik ben Jan van Heunen en de bestuurder is weer...
1: Peter Bakker.
0: Ja, ja, en we gaan het tweede uur gaan we weer heerlijk verstarten met onze muzikale ketting.
1: Ja, zeker.
0: En er zijn wel leuke aansluiters gevonden. En we zijn gebleven vorige keer bij The Move. Een Flowers in the Rain, die was ingestuurd door Aard. En je had daar een hele leuke vervolg op, Peter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Daar kon ik echt helemaal niets van maken.
1: Daar kon je geen brood van maken, hè?
0: Nee, helemaal niks.
1: Ik ook niet.
0: Nou, wel een leuk nummer trouwens. Dat heb ik even...
1: La Vegatina, dat is Italiaans. En die hebben het dan over Rio Vera y Yo Veré. En dat betekent zoveel als het regent en ik zie het. Zoiets.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Hier is
0: dus La Vegatina.

0: Ja hoor, leuk.
1: Mooie Spaanse plaat.
0: Ja. Prachtige Spaanse plaat, ja.
2: Gelukkig dat iemand toch dat de achterkant, dat het meer Spaans was. Jovera, Jovere.
0: Prachtig. Peter, toen moest ik weer, hè?
2: Ja, toen moest jij weer.
0: Ik heb iets over, ja, ik denk daar ik ga iets met zien doen, want dat was in die vertaling van jou. Dus ik kwam, in het Frans kwam ik terecht bij Véronique Sanson. En zij heeft het nummer Toute une vie sans te voir.

0: prachtig. Tout une vie sans te voir.
1: Ja, wat betekent dat?
0: Ja, het heel leven. Zonder te zien of zoiets.
1: Ja? Zoiets, maar in ieder geval zonder.
0: Ja.
1: Zo. Zonder. Want ja, ik moest natuurlijk even nadenken. Hoe kwam ik ook weer op de volgende?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is inderdaad omdat het zonder is. Een wereld zonder liefde. En Peter en Gordon hadden daar een hit mee in de jaren 60.

0: A World Without Love. Peter en Gordon. Ingezonden door Peter. In dit geval 1964. En dan mocht ik me aansluiten.
1: Ja.
0: En ja, ik ben A World. Ik denk nou wereld, welt. Helene Fischer met Nichts auf der Welt.

0: dat was met jouw beurt, Peter.
1: Ja, dat was wel een mooi nummer van Helene Fischer.
0: Ja, hè? Ja. Vond ik ook wel eigenlijk.
1: Nichts auf der Welt. En toen dacht ik van ja, wat gaan we daar aan doen? Zullen we Fischer doen? Nee. Zullen we Helene doen? Nee. Noem ook maar niet, hè. Want dan kom je bij Doe Maar uit. Nou, daar ben ik groot fan van. Nichts. Nee, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Nichts auf der Welt. Dus toen kwam ik uit bij Nichts, Nothing. En toen dacht ik aan Billy Swan. Everything's the same. Nothing. Hoe heette dat ding ook alweer in de subtitel? Ik ben ontwijkt.
0: Nou,
1: hij zingt het vanzelf. Hier komt het.

0: Dat was hem, hè? There ain't nothing changed.
1: Ja, dat was de subtitel. Kon er even niet opkomen.
0: Nee, nou goed, maakt niet uit. Maar die je zei het al, hij zingt het zelf.
1: Hij zingt het zelf, ja hoor. Ja,
0: ja toch?
1: Dus gelukkig wel.
0: Zo is dat.
1: En nog aan het eind van de plaat ook, dat is wel handig.
0: Zo is dat. Hé, het was in de beurt aan onze collega's. En we hebben weer hele leuke instellingen mogen ontvangen. Waaronder ook deze van Truus Herema. En die kwam met Henk Wijngaard. En elke dag hetzelfde liedje.
1: Ja, en die hebben we dus verkozen om daar weer op door te borduren. En dat moet je wel even zeggen.
0: Ja, nou, dat zeg ik.
1: Nou, je hebt nog niet gezegd.
0: Oh.
1: Nee. Nou. Ik denk, nou zeg ik het wel.
0: Heel fijn.
1: Hier is Henk Wijngaard.

0: ingestuurd door Truus. En die hebben we gekozen om op verder te gaan te borduren. Elke dag hetzelfde liedje, Henk Wijngaard. En dan mocht jij een fragmentje op loslaten.
1: Ja, en wat is elke dag in het Duits?
0: Jeden Tag.
1: Nee. Ja, ook. Maar ook täglich.
0: Oh, täglich, ja, dat kan ook.
1: Ja, ja, en daarom heb ik deze.
2: Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor.
0: Nou, vertel het me maar.
1: Hij is onderweg.
0: Ja.
1: Een Zürcher Kuschelband. En Peter Petrell. Ich zähle täglich meine Sorgen.
0: Nou.
1: Met als subtitel Heartache by the Number. Dus je kan je keuze zat.
0: Heartache by the Number. Oh, dat is die, de way to do
1: it. Hoor je maar.
0: Cover.
2: Ich zähle täglich meine Sorgen.
0: Ja, ik hoor het
2: al. Verliebt dich wie zuvor.
1: Voering is wel leuk, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we kijken of we daar weer allemaal van kunnen maken, toch? De volgende keer.
1: Ja, jij bent aan de beurt dan weer, hè?
0: Ja. Ben ik aan de beurt?
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Ik heb geen idee. Oh. Hey, we hebben weer een verzoekje binnengekregen.
1: Ja.
0: Ja, en...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En die kwam deze keer van Joop. Joop Veninga, die bij ons de maandagochtend aangeschoven zit. En die is afgelopen woensdag, nee, die week, vorige week woensdag is hij al geopereerd aan zijn ogen. En hij heeft aangevraagd
1: een
0: liedje
1: oog.
0: Van...
1: Eén oog.
0: Eén oog, sorry.
1: Eén oog.
0: En hij heeft een liedje aangevraagd van Johnny Cash. Nash, sorry. Bijna goed. Volgens mij moet ik ook naar de oog gaan.
1: Ja, gaat lekker. Ja.
0: En hij heeft het over het nummer I Can Almost See Clearly Now. Dus het gaat de goede kant op met hem. En so far so good, zegt hij. Hier is Johnny Nash met I Can Almost See Clearly Now.
1: Nee, hij zingt I Can See Clearly Now.
0: I Can See Clearly Now, ja.
1: Dat de regen weg is.

0: Johnny Nash.
1: Johnny Nash, ja.
0: I can see clearly now.
1: I can see. Nou, je zegt het allemaal voor.
0: Ja, ik denk ik zal het maar even zeggen, want...
1: ja, ik ben natuurlijk met allerlei
0: andere dingen bezig. En dan gaat dat vast fout in.
1: Ja, zo is dat.
0: Goed. Joop aangevraagd.
1: Ja, Joop had hem aangevraagd. En Joop had ook meegedaan met ons vervolgspelletje, de ketting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En nou, we gaan allemaal gelijk door met het nummer van Joop. Want die had ingezonden van Brian Adams. Everything I do it for you.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ja, jullie hadden nog twee te goed van ons. Dat was een nummer van Aard die op de ketting had ingeschreven. Van de Four Tops. It's the same old song. En Harry die kwam met Laat me van Ramses Shaffi. Dan is de cirkel weer rond. Gaan we gauw verder met het volgende item.
1: En dat is... Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
0: En ik heb weer een hele leuke gevonden hoor.
1: Ja, dat kan ik wel tellen, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ik heb gekozen voor Samantha Steenwijk. Die zingt het nummer Als de liefde dan geen zin meer heeft. En Wesley Bronkhorst, wie kent hem niet? Die zingt over Amalia. En samen hebben ze een heel leuk nummer uitgebracht dit jaar. En het heet In Mijn Armen. Dus eerst, hier zijn ze, Samantha Steenwijk, Wesley Bronkhorst.
1: En de rest, en toen ging hij om rood.
0: Toen ging

0: Ja hoor, dat waren ze achtereenvolgens. Samantha Steenwijk als de liefde dan geen zin meer heeft. Wesley Bronkhorst, Amalia en Samen in mijn armen. Gaan we verder met? Ja, nou, daar hebben we nog geen...
1: Nee, je maakt van alles en nog wat aan jingles.
0: Die vergeet ik gewoon elke keer.
1: Waar we al wat voor redden, maar voor deze niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dat is wel een leuk item, toch?
1: Ja, ja. Dezelfde titel, maar klinkt anders.
0: Zo is dat. Dat doen we met Queen en met Robbie Williams. En we hebben het over het nummer Let Me Entertain You.

0: Jawel, 2 jaar olifant zit er alweer op.
1: Het was hem weer, hè?
0: Ja, het was hem alweer. En het is weer heel snel gegaan, 2 uurtjes. En nu hoor ik mezelf terug.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen 3 Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
3: Flevo, zieken omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens!
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je luistert naar de Flevo.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.